0: voicemat. Doe een lille slikke pot. Sabofers goed doen, ik het ik ons.
1: Nee.
0: Weer zo'n toer, die we kneed hij wist. Geen toekomt in, kunge hist. Toes gaat zinken zo'n reven, om onne bergen.